Do you nog een stuk? Ja, we hebben nog eens eens geschreven. Ja, niet slecht, maar ja. We kunnen niet nur Cover-Versionen spielen, drum. We moeten selbstständig werden. Sollen sowieso auch ein bisschen so. Okay!

Nog een stuk. Ja, meer nog energie knippen. Ja, meer. Ja, ja. Niet slecht, aber ja. We kunnen niet nog een Cover-Versionen spielen, drum. We moeten selbstständig werden. Sollen sowieso auch een klein so. Okay!

Do you know een stuk? Ja, we hebben nog eens eens geschreven. Ja, we... Niet slecht, maar ja. We kunnen niet nog cover-versionen spelen, daarom... We moeten zelfstandig werden. Zou dat sowieso ook een beetje zo... Oké! Okay.